0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Julie.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire

0: militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Oké dan. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: van jou.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4

0: keer 400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Jaarmarkt Leiden Door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Door, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door een grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
3: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
2: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrenten.

0: concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
1: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
0: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Bij een locatie van het leger des Heils aan de Zonneveldweg in Wassenaar heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden. Omstanders melden dat twee vrouwen ruzie met elkaar hadden gekregen. Hierop zou gestoken zijn. Eén persoon is gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie waren de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar. De socialistische partij, de SP in Leiden, is een petitie gestart waarmee ze aan de bel wil trekken over de nieuwe regels rondom wachtlijsten voor huurwoningen. Met zoveel mogelijk sympathisanten willen ze aan Holland Rijnland, het samenwerkingsorgaan van de wooncorporaties in onze regio, duidelijk maken dat huurders slechter af zijn met de nieuwe regels die op 1 september ingaan. En tussen de Stevenshof in Leiden en de Hofweg in Voorschoten wordt in de komende weken 1,5 kilometer leiding getrokken voor Warmtelink. Het gaat om een warmtetransportleiding van zo'n 1500 meter. De langste leiding van Warmtelink, het warmtetransportnet tussen Rotterdam en Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt en er kan een drupje regen vallen. De temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
4: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt voor mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
3: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandiger signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
5: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaald.
3: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid.

0: tijd. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Mijn locatie van het Leger des Heils aan de Zonneveldweg in Wassenaar heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden. Omstanders melden dat twee vrouwen ruzie met elkaar hadden gekregen. Hierop zou gestoken zijn. Eén persoon is gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie waren de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar. De Socialistische Partij, de SP in Leiden, is een petitie gestart waarmee ze aan de bel wil trekken over de nieuwe regels rondom wachtlijsten voor huurwoningen. Met zoveel mogelijk sympathisanten willen ze aan Holland Rijnland, het samenwerkingsorgaan van de wooncorporaties in onze regio, duidelijk maken dat huurders slechter af zijn met de nieuwe regels die op 1 september ingaan. En tussen de Stevenshof in Leiden en de Hofweg in Voorschoten wordt in de komende weken 1,5 kilometer leiding getrokken voor Warmtelink. Het gaat om een warmtetransportleiding van zo'n 1500 meter. De langste leiding van Warmtelink, het warmtetransportnet tussen Rotterdam en Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt en er kan een drupje regen vallen. De temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
2: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in 1 etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
4: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
2: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Mijn locatie van het Leger des Heils aan de Zonneveldweg in Wassenaar heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden. Omstanders melden dat twee vrouwen ruzie met elkaar hadden gekregen. Hierop zou gestoken zijn. Eén persoon is gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de woordvoerder van de politie waren de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar. De socialistische partij, de SP in Leiden, is een petitie gestart waarmee ze aan de bel wil trekken over de nieuwe regels rondom wachtlijsten voor huurwoningen. Met zoveel mogelijk sympathisanten willen ze aan Holland Rijnland, het samenwerkingsorgaan van de wooncorporaties in onze regio, duidelijk maken dat huurders slechter af zijn met de nieuwe regels die op 1 september ingaan. En tussen de Stevenshof in Leiden en de Hofweg in Voorschoten wordt in de komende weken 1,5 kilometer leiding getrokken voor Warmtelink. Het gaat om een warmtetransportleiding van zo'n 1500 meter, de langste leiding van Warmtelink, het warmtetransportnet tussen Rotterdam en Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt en er kan een drupje regen vallen. De temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: De koffieshow maandag, het is 17 augustus. En bij deze goeiemorgen, met nu Frank van Etten, naar Amar, stem in je hart. Yeah.

het is aan de ene kant een beetje ouderwets. En aan de andere kant, ja, je kan er of heel veel geld mee verdienen. Maar het zou ook zomaar kunnen dat je een dag helemaal niets verkoopt. Frank van Etten, Vente voor mijn centen. En Amar met Stem in je hart. Goedemorgen, maandag, het is 17 augustus. En het is een beetje wisselvallig. Vannacht heeft het flink geregend en vandaag, het is een soort overgangsdag. Vanmiddag wel droog, temperatuur zo'n 20 à 22 graden. En dan vanaf morgen, ja, dan belooft het een beetje een regenachtige week te gaan worden. Nou, op zich voor de plantjes en de tuin niet zo heel slecht. Voor iedereen die nog lekker op vakantie is. Ja, ik kan me voorstellen, als het zonnetje schijnt, is dat net wat lekkerder. Maar goed, aan de andere kant, we hebben echt maandenlang zonneschijn en warmte gehad. En deze week is nou eenmaal wat koeler. Zo is het ook wel weer. Het is maandagochtend, 17 augustus. Het is de koffieshow van Unity NL. Met zometeen Rinus Werrens en Geef me liefde. Eerst afkomstig uit Den Haag, Gianluca en Ga maar weg. We'll be right back.

Rinus Werns, geef me liefde en ga maar weg van Gianluca. En die Gianluca, ja, die komt dus uit Den Haag. Heeft inmiddels 2 kinderen en regelmatig treedt hij ook op in Spanje. En zijn lievelingsplek is dan Tormelinos of eigenlijk gewoon Caruela. Het is de koffieshow. Nou, ik kreeg over Spanje gesproken afgelopen weekend een videobelletje van collega Rudo, die normaal natuurlijk de koffieshow doet. Die zit momenteel op de Canarische eilanden. Ja, eventjes zonder dolle, maar die zit daar op een resort. Dat lijkt wel een soort van Efteling-achtige setting met echt allemaal grote palmbomen, grote gebouwen. Volgens mij 8 restaurants, zegt alles erop en eraan. Nou is Rudo al gekleurd, maar hij is nog bruiner geworden. Ja, volgens mij heeft hij het daar gewoon heerlijk. En de komende week is hij daar nog lekker aan het vertoeven op de Canarische eilanden Gran Canaria. Dus dat is altijd lekker. Ik weet niet of jij nog vakantie hebt of dat je volgende week, want dan eindigt ook de bouwvak, weer moet gaan starten. Ja, vandaag zijn de noordelijke provincies begonnen met de scholen. En vanaf volgende week de zuidelijke provincies. En wij hebben dan nog het langste vakantie, officieel nog 2 weken. Dus dat is wel lekker natuurlijk. Het is Unity NL, de radiozender met alleen maar muziek van eigen bodem. En nu Danilo Kuijters, vanaf vandaag. Ik zie de...

0: uitgepraat.
1: Zijn we uitgepraat? Jeffrey Heesen, de nieuwste Mike Griek. Laat maar lekker waaien. En ook Samantha Steenwijk. En je weet niet wat je mist. Tijd om weer even een lekker bakkie koffie te gaan pakken. Het is maandagochtend. Even lekker de week weer op gaan starten. Aan de ene kant denk ik altijd, ja, die maandagochtend. Het is jammer dat het weekend achter de rug is. Aan de andere kant vind ik het ook altijd wel weer lekker. Mijn weekend, gisteren even lekker een dagje in zo'n wellnesscenter geweest. Echt, dan kom je gewoon helemaal bij. Afgelopen zaterdagavond naar de bioscoop geweest. En voor de rest een beetje uitgeslapen. En eigenlijk gewoon heel erg relaxed gedaan. Zometeen, dan checken we de verjaardagskalender. Ook Stef Eckel komt eraan. En Jupiter van Kevin Paré. Na weerverkeer en regio nieuws.
2: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Mijn locatie van het Leger des Heils aan de Zonneveldweg in Wassenaar heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden. Omstanders melden dat twee vrouwen ruzie met elkaar hadden gekregen. Hierop zou gestoken zijn. Eén persoon is gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie waren de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar. De socialistische partij, de SP in Leiden, is een petitie gestart waarmee ze aan de bel wil trekken over de nieuwe regels rondom wachtlijsten voor huurwoningen. Met zoveel mogelijk sympathisanten willen ze aan Holland Rijnland, het samenwerkingsorgaan van de wooncorporaties in onze regio, duidelijk maken dat huurders slechter af zijn met de nieuwe regels die op 1 september ingaan. En tussen de Stevenshof in Leiden en de Hofweg in Voorschoten wordt in de komende weken 1,5 kilometer leiding getrokken voor Warmtelink. Het gaat om een warmtetransportleiding van zo'n 1500 meter, de langste leiding van Warmtelink, het warmtetransportnet tussen Rotterdam en Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt en er kan een drupje regen vallen. De temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

was toch een beetje de uitspraak van clown Bassie, van Bassie en Adriaan. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Stef Ekkel, die hoorde je. En daarvoor Kevin Paré met Jupiter. Vandaag maandag, het is 17 augustus. Laten we even kijken wie er vandaag jarig zijn. Nou, misschien jij ook wel. In dat geval gefeliciteerd. Er zijn ook nog een aantal bekende jarig. Ik heb een lijstje voor je. Nou, ik moet zeggen, het is niet eens een heel erg bekend lijstje hoor. Dat valt op zich allemaal wel mee. Zij is actrice, komt gewoon uit Nederland. Is vandaag 37 geworden en speelde onder andere in Spangas, Titia Hogendoorn. Thierry Henry, voetballer, die is vandaag 49 jaar geworden. Staat natuurlijk zelf niet meer op het veld gezien zijn leeftijd. Sean Penn is vandaag ook jarig, 66. Belinda Carlo, die is vandaag jarig, 68 geworden. Bart Hoogbraat, Jeff Albert, zei het goede tijden, slechte tijden. Hoe oud denk je dat hij geworden is vandaag? 76. 76 is Jeff Albert geworden. Of eigenlijk dus Bart Hoogbraat, dat is zijn officiële naam. En Robert De Niro, ook hij is vandaag jarig. Hij is vandaag 83 geworden. Dus bij deze gefeliciteerd.

Het origineel is natuurlijk van Jannes. En dit is de versie van Alex. En als hij deze doet, dan gaat de dokter, waar hij ook staat, overal compleet af. Afgelopen

Tony, Robert van Hemert en Vissa Man's Friend en Bachata Bailando van Django Wagner. Einde van de koffieshow voor maandag de 17e van augustus. Vandaag in de Horen trouwens, Lappendag. Mocht je vrij zijn, geen inspiratie hebben en zoiets van, nou, ik wil wel wat gaan doen. Er is daar de hele dag feest, volgens mij tot 6 uur. Dan is er een drooglegging. En daarna gaat het feestje weer door vanaf 9 uur. Met allerlei artiesten die daar ook komen optreden bij de verschillende cafeetjes. Dus dat moet volgens mij leuk gaan worden. Ik ben er vanmiddag weer vanaf 5 uur. Dan met Carlo en Leo van Helemaal Hollands. Ze komen praten over de Titanic. Dat is hun nieuwe liedje. En zo meteen na 11 uur de beste muziek non-stop van eigen bodem. En nu heb ik Justin de Wild voor je. Dit is Lang Leven de Lol.

0: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. En er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Leiden opent op woensdag 30 september een speciaal inleverpunt voor vuurwerk. Inwoners kunnen daar vuurwerk dat ze nog thuis hebben liggen anoniem en straffeloos inleveren. Dat geldt ook voor illegaal vuurwerk. Het inleverpunt komt op het parkeerterrein naast Combibad en IJssel de Vliet. En is ook bedoeld voor inwoners van Leiderdorp, Oesgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het is komende week 1 jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd vermoord. Haar dood was onder andere in Leiden en Zoeterwoude aanleiding om fietsend de nacht op te eisen en zo aandacht te vragen voor donkere fietspaden in de regio. Volgens de initiatiefnemers is er 1 jaar later nog altijd weinig veranderd. En het decor van Soldaat van Oranje wordt geveild. Ruim 300 decorstukken, technische apparatuur en gebruikte requisieten van de musical worden momenteel online aangeboden aan de hoogste bieder. De musical op het voormalige vliegkamp heeft 16 jaar lang gedraaid. Vorige maand was de laatste voorstelling. Op de plek van de theaterhangar komt een woonwijk met 5600 woningen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Weer. Het is bewolkt, maar wel droog en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Leiden opent op woensdag 30 september een speciaal inleverpunt voor vuurwerk. Inwoners kunnen daar vuurwerk dat ze nog thuis hebben liggen anoniem en straffeloos inleveren. Dat geldt ook voor illegaal vuurwerk. Het inleverpunt komt op het parkeerterrein naast Combibad en IJssel de Vliet. En is ook bedoeld voor inwoners van Leiderdorp, Oesgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het is komende week 1 jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd vermoord. Haar dood was onder andere in Leiden en Zoeterwoude aanleiding om fietsend de nacht op te eisen en zo aandacht te vragen voor donkere fietspaden in de regio. Volgens de initiatiefnemers is er 1 jaar later nog altijd weinig veranderd. En het decor van Soldaat van Oranje wordt geveild. Ruim 300 decorstukken, technische apparatuur en gebruikte requisieten van de musical worden momenteel online aangeboden aan de hoogste bieder. De musical, het voormalige Vliegkamp, heeft 16 jaar lang gedraaid. Vorige maand was de laatste voorstelling. Op de plek van de theaterhangar komt een woonwijk met 5600 woningen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Weer. Het is bewolkt, maar wel droog en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie.

0: En mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Leiden opent op woensdag 30 september een speciaal inleverpunt voor vuurwerk. Inwoners kunnen daar vuurwerk dat ze nog thuis hebben liggen anoniem en straffeloos inleveren. Dat geldt ook voor illegaal vuurwerk. Het inleverpunt komt op het parkeerterrein naast Combibad en IJssel de Vliet. En is ook bedoeld voor inwoners van Leiderdorp, Oesgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het is komende week 1 jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd vermoord. Haar dood was onder andere in Leiden en Zoeterwoude aanleiding om fietsend de nacht op te eisen en zo aandacht te vragen voor donkere fietspaden in de regio. Volgens de initiatiefnemers is er 1 jaar later nog altijd weinig veranderd. En het decor van Soldaat van Oranje wordt geveild. Ruim 300 decorstukken, technische apparatuur en gebruikte requisieten van de musical worden momenteel online aangeboden aan de hoogste bieder. De musical op het voormalige vliegkamp heeft 16 jaar lang gedraaid. Vorige maand was de laatste voorstelling. Op de plek van de theaterhangar komt een woonwijk met 5600 woningen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Weer. Het is bewolkt, maar wel droog en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt twee blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land, later weer vaker droog en wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Leiden opent op woensdag 30 september een speciaal inleverpunt voor vuurwerk. Inwoners kunnen daar vuurwerk dat ze nog thuis hebben liggen anoniem en straffeloos inleveren. Dat geldt ook voor illegaal vuurwerk. Het inleverpunt komt op het parkeerterrein naast Combibad en IJssel de Vliet. En is ook bedoeld voor inwoners van Leiderdorp, Oesgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het is komende week 1 jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd vermoord. Haar dood was onder andere in Leiden en Zoeterwoude aanleiding om fietsend de nacht op te eisen en zo aandacht te vragen voor donkere fietspaden in de regio. Volgens de initiatiefnemers is er 1 jaar later nog altijd weinig veranderd. En het decor van Soldaat van Oranje wordt geveild. Ruim 300 decorstukken, technische apparatuur en gebruikte requisieten van de musical worden momenteel online aangeboden aan de hoogste bieder. De musical, het voormalige Vliegkamp, heeft 16 jaar lang gedraaid. Vorige maand was de laatste voorstelling. Op de plek van de theaterhangar komt een woonwijk met 5600 woningen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Weer. Het is bewolkt, maar wel droog en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Door al negens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft

0: wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De hulpdiensten zijn gisteravond gealarmeerd voor een aanrijding op de Dobbedreef in Leiden. Ter plaatse bleek een motorrijder in botsing te zijn gekomen met een jongen op een dirtbike. Bij het ongeval raakte de bestuurder van de dirtbike gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Natasja Gordijn heeft gisteren het ringsteken in Wassenaar gewonnen. Bij dit klassieke onderdeel van de feestweek was zij het snelst bij het ringsteken met aanspanning. Er waren nog veel meer onderdelen. Op onze website is de volledige uitslag te vinden. En de gemeente Leiden gaat de stadhouderslaan opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten aanstaande maandag en duren 2 weken. De rijbaan ter hoogte van nummer 1 tot en met nummer 17 is aan onderhoud toe. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en morgenochtend valt er uit die bewolking behoorlijk wat regen. Het koelt vannacht weinig af. Het kwik blijft staan op 15 graden. Morgen begint dus regenachtig. In de middag wordt het droog. En de temperatuur komt niet boven de 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand in het westen van het land. Er staat 1 korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht

0: andere gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files in onze regio, beide op de A20. Om te beginnen Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Gouwe, knooppunt Gouwe beter gezegd, en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En een stukje verderop op dezelfde A20 tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven. 4 kilometer met nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De hulpdiensten zijn gisteravond gealarmeerd voor een aanrijding op de Dobbedreef in Leiden. Ter plaatse bleek een motorrijder in botsing te zijn gekomen met een jongen op een dirtbike. Bij het ongeval raakte de bestuurder van de dirtbike gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Natasja Gordijn heeft gisteren het ringsteken in Wassenaar gewonnen. Bij dit klassieke onderdeel van de feestweek was zij het snelst bij het ringsteken met aanspanning. Er waren nog veel meer onderdelen. Op onze website is de volledige uitslag te vinden. En de gemeente Leiden gaat de stadhouderslaan opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten aanstaande maandag en duren 2 weken. De rijbaan ter hoogte van nummer 1 tot en met nummer 17 is aan onderhoud toe. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en morgenochtend valt er uit die bewolking behoorlijk wat regen. Het koelt vannacht weinig af. Het kwik blijft staan op 15 graden. Morgen begint dus regenachtig. In de middag wordt het droog. En de temperatuur komt niet boven de 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd weinig bijzonderheden op de weg in onze regio. Een paar korte files, zoals op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Rijswijk Plaspoepolder 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd niet al te veel aan de hand deze middag op de weg in onze regio. Een opvallende file wel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Er is namelijk een auto gestrand met pech net voor het Prins Clausplein. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom! De middagshow van Unity NL. Vandaag maandag 17 augustus, even na 5 met helemaal Hollands in de studio. En nu Vincent, dit is Dat Ben Jij. Yeah.

0: Vincent, en dat ben jij, die hoorde je bij Unity.nl. Maandag, het is 5 uur geweest en dat betekent het einde van de werkdag. En die gaan we goed inluiden met Carlo en Leo, de mannen van Helemaal Holland zijn in de studio. Ja. Welkom.
1: Hoi, hoi. Hoi. Hallo, hallo.
0: Ik begreep dat jullie de afgelopen dagen iets van 1000 kilometer erop hebben zitten of zo.
1: Ja, klopt. Iets meer zelfs al. Dus,
0: En wie is dan degene die achter het stuur zit? Of is dat een beetje afwisselen?
1: Om en om. Gisteren Carlo, ik vandaag. Dus zo redden we het wel. Dus,
0: lekker is dat.
2: Maar gisteren naar Friesland en vanmorgen weer naar Friesland.
0: Ja, en zo blijf je op en neer rijden. Ja. Maar goed, gisteren voor een optreden, vandaag promo. Ja. Eigenlijk gewoon een lekker weekend achter de rug.
1: Ja, zeker. En dan hadden we vrijdagavond of zaterdagavond hadden we heel veel mazzel. Dat we 2 optredens in Rotterdam hadden. Ja, dat is zo'n mazzel. Want dat had ook, dat had ook 2 ergens anders kunnen zijn.
2: Ja. Maar goed, nee, moeten niet klagen, we klagen niet.
0: Maar zijn er wel eens uithoeken waar we jullie dan van zeggen van ja, weet je, het is wel heel lastig om van Zeeland naar Groningen, van Groningen naar Venlo en dan weer naar Den Helder te gaan bijvoorbeeld.
1: Ja. We zijn nu 26 jaar in het vak en de enige die ik kan herinneren die we gedaan hebben, dat we in Friesland begonnen op zaterdagmiddag. En toen we toen naar Goes moesten, dus naar Zeeland, naar Goes. En van Goes moesten we weer terug naar Friesland. En dat hebben we 1 keer gehad. Dus dat is... Dus ik moet wel zeggen, ja, we hebben wel eens verre ritjes gehad, maar ja, meestal gaat het wel allemaal hoor.
0: Ah, en met z'n tweeën in de auto, een beetje liedjes bedenken, een beetje muziek luisteren.
1: Altijd leuk bezig.
0: Een beetje roddelen.
2: Ga gewoon door, over
0: is
2: Elmar.
0: Is gezellig.
2: Ja, meestal gaat het over Elmar.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ja, zeker vandaag. Van, ja, moeten we daar weer om 5 uur zijn.
2: Elmar.
0: Hé, maar klinkt allemaal lekker. Als we het eventjes over de zomer gaan hebben. Ik zag bij jou wat foto's, Carlo, van een heerlijke trip op een boot.
2: Ja, cruise heb ik gedaan voor het eerst van mijn
0: leven. Niet de Titanic, het is allemaal goed gegaan.
2: Niet de Titanic,
0: geen Costa Concordia.
2: Dat was, het was leuk. Laat ik het zo zeggen, we zijn met Mein Schiff geweest. Dus die bewuste een Duitse boot. Dat was fantastisch erop eraf. En maar voor mij is het zeg maar 1 keer de ervaring. Ik ben iets te vrije vogel. Ik heb liever op de locatie een auto onder mijn gat. En gaan waar je heen kan.
0: Ja,
2: maar het is wel een hele, hele leuke vakantie. Elke dag weer ergens anders.
0: En wat was dan de mooiste plek waar je uitgestapt bent? Of van boord bent gegaan?
2: Van boord ben gegaan toch wel de hoek Cinque Terre in Italië.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat vind ik wel. En ik vind eigenlijk waar we opstapten, Palma de Mallorca, daar hadden we 2 dagen aan vastgeplakt in de hoofdstad. Ja, vind ik ook geweldig.
0: Dus eigenlijk een mooie zomer gehad.
2: Hele mooie, en nog steeds.
0: Ja, hij is nog niet voorbij. Het is wel wat minder weer buiten.
2: Ja, maar dat mag wel even.
0: Ja, een beetje goed voor de tuin, wat regen. Hé, hey, en bij jou Leo, wat heb je
1: uitgesproken? Ik ben naar Ibiza geweest met mijn vrouw samen.
0: Lekker.
1: Een week Ibiza. Was ik nog nooit geweest, vond ik erg leuk, meer dan leuk. En hoorde je altijd leuke verhalen van. En voor mij kloppen ze ook. Ik heb echt een fantastische week gehad. Iets langer, 9 dagen. Autootje gehuurd, strandje, hapje eten, wat drinken. Prima.
0: Lekker. En dan de hippiemarkt bezocht, mooie zonsondergangen.
1: Ja, allemaal van die dingen die... Ja, maar je kan... Wat ik al zeg, we hadden het net...

0: Je kan er voor 100 euro per dag op een strandbedje liggen. Tot en met voor 7,50 op een afgelegen strandje. Met een cappuccinootje. Alles kan daar. Erg leuk. Erg leuk eiland.
1: Uiteindelijk weer opgeladen betekent de komende periode, zeg maar een beetje in het najaar, wordt dat een drukke tijd voor helemaal Holland.
0: Nou, we zijn weer lekker druk bezig. En we gaan, ja, wij werken gewoon ieder weekend op pad. En,
2: maar alles start weer, weet je. Je gaat morgen weer bespreking met de plaatbaas over de nieuwe platen, over de nieuwe contracten. Ja, alles begint weer.
1: Blijft allemaal gewoon lekker doordraaien. Ja, al 26 jaar. Het is echt ongekend.
0: Normaal. Ja, zeker.
1: Hey, die markt is aan het veranderen. Die markt is al eigenlijk heel erg veranderd. Is het leuk om daar zeg maar in voor te bewegen? Om daar zelf ook weer creatief mee te zijn?
2: Ja, het is met name leuk om er ook naar te kijken. Naar de nieuwe lichting die eraan komt natuurlijk. Het is totaal anders dan toen wij met zeg maar de garde van Stef Eckel en René Schuurmans begonnen.
1: Ja.
2: Nu is het allemaal, draait het allemaal om het liedje. Het liedje is het. En in onze tijd werd er een soort carrière gebouwd. Om die artiest. Maar ik zie nu zoveel jongens met een leuk liedje. Dat het op een gegeven moment niet meer te overzien is. We zaten bij de opnames van Muziekfeest op het plein. Ik wist toch werkelijk niet meer wie was.
1: Eigenlijk wel heel grappig, hè? Dus het liedje is belangrijker dan de persoon daarachter?
0: Nou, maar ik bedoel, om het even een beetje nog meer duidelijker te maken. Wij gingen allemaal, bij Adrie van den Berg zaten we toen nog, waren in de CNR. En dan gingen een album maken. En op dat album stonden 4 tracks. Het was nog ouderwets, waar wij mee gestart zijn. En dat is weg. Ik heb geen album meer. Er zijn nog artiesten die albums maken, maar dat zijn dan. Hè, maar de meeste maken een single, is het een hit, is het mooi. En dan de volgende single weer kijken wat dat wordt. En wij, ja, wat ik al zeg, de CD-presentatie.
2: Ja, maar het gevaar nu is als je tweede plaat of je derde plaat het niet wordt, kan je zomaar van de kaart zijn.
1: Ja, het kan in één keer heel erg omhoog gaan.
2: Leuk jongetje van rechts. Snap je?
1: Het is heel lastig. Maar
2: talenten.
1: Is het dan leuk om met jullie zien natuurlijk, hebben ook alles meegemaakt, om dat dan vanaf bovenaf te bekijken van wat gebeurt er allemaal in die markt?
2: Ja, omdat wij ons natuurlijk op zich, we hebben ons plekje gevonden. We zijn wereldberoemd om de medleys.
1: Ja, de mannen van de medleys.
2: We mogen best wel heel wat aan singles maken. En dan vind ik het wel heel leuk om te zien hoe die, ja, noem maar die strijd onderling is. Want het is natuurlijk best wel pittig. Iedereen wil het beste liedje en het beste imago. En Leo en ik die kunnen daar gewoon rustig naar kijken.
1: Ja, dat zijn dus de gesprekken in de auto onderweg naar Friesland. Ja,
0: om maar heel even terug. Ik vind wel leuk dat Carlo en ik, vind ik leuk, dat we nog het staartje van het albumverkoop en alles gewoon fysiek net voor de digitale meegemaakt hebben. Hè? Dat we nog, toen wij Helemaal Holland startten in 2004, hebben we nog de eerste 5, 6, 7 jaar gewoon elk jaar een album gemaakt. En ja, vond ik wel een hele mooie tijd.
1: En daardoor toch een heel breed repertoire opgebouwd.
0: Ja, zeker. Ja,
2: met
0: ja,
2: al die albums. Veel kunnen proberen, weet je. Dat was leuk.
1: En gewoon fysieke singeltjes. Gewoon echt nog de ouderwetse, bijna oude stempel. Een beetje dat idee.
0: Ja, gewoon nog bij de Free Records Shop. Je staan te kijken dat je single in de schap stond. Vond ik erg leuk, ja.
1: Ja, mooi, hè? Ja.
2: En nog single op al die locaties. Ja, langs de Free Records Shops.
1: Ja, de in-stores waren dat.
2: Over kilometers gesproken.
1: Wel de goede oude tijd.
0: Ja, zeker.
1: Titanic, dat is de titel van de nieuwste, gaan we het over hebben. Ook Wesley Bronkhorst komt eraan. Vanavond zijn we hier. Dit is Helemaal Holland.

0: Wesley Bronckhorst en Tutti Colori. En helemaal Hollands. En vanavond zijn we hier. Die hoorde je bij Unity NL. Zullen we daar vandaag van maken? Vanmiddag zijn we hier.
1: Ja, we zijn nog even hier.
0: Ja. Jawel. Ja.
2: Het is 16:45. Dat mag nog, hè? Middag, hè?
0: Ja. Vijf in de klok. Ja. Het is een maandagmiddag borrel eigenlijk dan. Hè?
2: Ja. Zo is het.
0: Het is ook de dag dat de vakanties in het noorden zijn afgelopen. Het weer is wat minder. Maar je zei net al, voor de tuin is het hartstikke goed. De jij bent op reis staat. Geweest. Nou, dat nog niet, toch? Nou, er zijn tuincentra, die hebben dus alles staan.
1: Ik zag ook de kruidnootjes al.
0: Is echt bizar eigenlijk.
1: Ja, dat leuk. Ik vind het verschrikkelijk.
0: Nou, ik ben nu nog niet toe aan de december dingetjes.
1: Nee.
0: Ik vind dat wel leuk, zo meteen als het oktober begint te worden. Het wordt wat eerder donker.
1: Ja,
0: het
1: hoort het bij het sfeertje.
0: Dan vind ik het leuk, maar nu dan... Nee, zeker nog niet.
1: Nee.
0: Ik denk weinig mensen. Ik weet niet, Leo, hoe zit dat bij jou?
3: Ja, ik ben ook niet zo van...
1: Jij bent van de paas, hè?
3: Ik ben van de paas, ik loop wel... Nee, ik vind
0: door de chocolade eitjes.
3: Nee, ik vind ook niks. Nee, ik vind ook niks. Ik vind alles op zijn tijd. Laten we het daarop houden.
0: Hey, er is een paar weken geleden een nieuw liedje uitgekomen. Heb jij een soort voorproefje gehad met jouw cruise die je gemaakt hebt?
1: Dat viel wel heel toevallig, hè?
0: Niet gezonken. Titanic is uitgekomen.
3: Ja, klopt.
0: Waar komt het idee vandaan om zo'n liedje uit te brengen over een schip die volgens mij vergaan is in 1912?
3: Ja, 12 geloof ik. Maar hij is vergaan, hè?
0: Ik heb hem laatste keer gezien, de film weer.
1: Ja.
0: En of dat nou komt door jullie liedje, dat laat ik even in het midden. Ja. Maar ik heb hem dus thuis zitten kijken.
1: Weer gezonken.
0: Weer niet goed gegaan.
1: Ja, weer die fluit op het water.
0: Ja, en je hoopt... Ja, ontwijk nou die ijsschots. Maar nee, helaas. Nee. Hey, het idee van de Titanic.
3: Ja, we waren bij de plaatsmaatschappij in maanden wat geleden. En toen hadden we wat ideeën. En toen zeiden hun van, wij zouden het wel willen proberen om een stapje naar rechts te gaan. Ja, wat is het stapje naar rechts? Nou, toen kwamen ze met dit idee. En dat vonden wij nog een prima stapje naar rechts. Iets anders is proberen. En dat hebben we... En het was een liedje dat bij hun op de plank binnen was gekomen door iemand. Was geschreven door Finn Akda. En zo van. En daar komen liedjes binnen, natuurlijk bij de maatschappij.
0: Ja.
3: En toen zeiden we, wij denken aan dit liedje. En voor jullie, toen zeiden wij, laten we even over nadenken. En toen zeiden we, dat is hartstikke leuk. Leuk. En toen belde ze de andere dag dat die jongens het ook, of dat hij het ook prima vond. En dat we aan de slag konden.
0: Maar jij zegt een stapje naar rechts. Wat is dat dan? Is dat serieuzer? Is dat minder feest?
1: Nee,
0: maar
1: wij moesten natuurlijk als twee kanaries moesten wij samen gaan rappen erin.
0: Ja.
1: Dus dat, voor ons was dat al een hele leuke uitdaging.
0: Om even uit de comfortzone.
1: En dan, maar verder klinkt hij natuurlijk hartstikke gezellig. Want het is natuurlijk gewoon een foxtrot met een rap erin.
0: Klopt.
1: Dus voor ons was het wel spannend van, hoe gaan we dat fixen natuurlijk? Nou, dan gaat de studio, lukt alles, regel voor regel. En toen gingen we de clip schieten. En toen moest dat natuurlijk achter elkaar doen. Nou jongen, dat was toch een zootje.
0: Maar is het dan dat jullie van tevoren al dat een beetje aan het oefenen, ook thuis zijn? En dat jullie denken van, dat die moest rap eigenlijk moet goed zijn?
3: Ja, die rap. Maar in de studio kan je gewoon echt zin voor zin natuurlijk. Nou, op het podium niet. Dus je bent daar wel heel erg mee bezig. En de clipopname was nog best wel vers. Vers.
1: Het ding was net klaar.
3: Dat was net klaar, dus dan ben je nog wel aan het stunten. Maar dat is...
1: Als je nu ziet, weet je, een paar weken verder fiets je hem er zo uit.
0: Ja, nu is het gewoon... Gek, als ik nu zou vragen, gooi die rap eruit, dan komt hij van A tot Z.
1: Of misschien
0: is
1: in de film, mag ik ook... Ja,
0: precies. Dat dus. Hey, het liedje zelf, hoe wordt die ontvangen? Zit er een bepaald dansje bij bijvoorbeeld? Nee. Ik bedoel, Titanic, ik kan me voorstellen dat mensen dan iets van een golvende beweging maken.
3: Nee hoor. Nee. We doen hem lekker alweer vanaf... 12 juli zijn we uitgekomen. Ja. Nou, vanaf dus zeg maar ruim 2 maandjes doen we hem op het podium. En
1: hij is aanstekelijk genoeg om bij het repertoire te horen. Dat is fijn.
0: Wat ik zo grappig aan het liedje vind, als je hem de eerste keer hoort, dan denk je, hey, leuk liedje. En naarmate je hem vaker voorbij hoort komen, wordt hij eigenlijk steeds leuker.
3: Oh. Nou ja.
0: Ja, dan, jij hebt het andersom. Maar.
3: Dan komen we over een maand of 3 weer. Gaan we eens kijken wat hij dan doet. Nee,
1: ik snap wel wat je bedoelt.
0: Het is wel echt gewoon helemaal Hollands. Ja. Het is ook heel eerlijk als je denkt Titanic. Ja, waar gaan Carlo en Leo nou over zingen?
1: Ik moet zeggen, wij moesten opname gedaan voor muziekfeest op het plein. En toen was die plaat natuurlijk niet uit.
0: Dat is helemaal gek.
1: Dus dan ga je zo'n podium op. En dan na 1 rondje van het refrein. Ik denk, die mensen schalen met Titanic. Dan denk ik, dat is in ieder geval levensvatbaar.
0: Ja, maar dat lijkt me dus zo gek. Dan kom je op een podium en dan staat er een vol plein. Dan mag je een liedje doen.
3: Ja.
0: Maar je weet eigenlijk, niemand die kent dit nog. Iedereen denkt, leuk, maar...
3: Vind ik verschrikkelijk. Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Ik wil dat als ik op tv ben... En ik heb verleden jaar deden, omdat hij zo mooi is.
0: Ja.
3: Dan stap ik het podium af en dan heb ik iedereen meegezongen.
0: Dan weet je het, dan is het meteen feest.
3: Daar sta ik voor. En omdat de zon schijnt, hebben we het een keer gedaan. Toen deed ook echt iedereen mee. Maar dit vind ik dan echt dat iedereen toch een beetje... Ja, dan kan... Dat vind ik jammer. Ik hou echt wel van de mensen vermaken. Ik ben een lul als ik zeg dat ik... dan geniet of zo. Want ik vind echt wel, als ik er vanaf kom, denk ik, het mag voor mij ook wel losgaan op het podium. Ja.
0: Maar hoe ben je dan in dit geval het podium afgestapt na Titanic?
3: Ja, ik weet dat als je een liedje nog niet uit is, dan zal niet iedereen van voor en achter meezingen.
1: Nee.
3: En je moet hem een keer doen. Maar als je aan mij vraagt, vind je dat leuk? Zeg ja, ik doe hem liever een jaar later dat iedereen hem meezingt.
0: Maar ja, het voordeel is dan wel dat hij maar 2 minuten en 26 seconden duurt.
3: Ja, dat is waar, ja.
1: Dat zijn de credits tegenwoordig. Hè? Wat langer mag het niet. Want mensen zijn natuurlijk ontzettend snel verveeld. Wij doen de medleys. En dat zijn natuurlijk allemaal korte stukjes. En daar zitten al stukken bij dat ik denk, oké, heb je hem alweer gehoord?
0: Daar had dan een coupletje uitgemoeten.
1: Ja, nou ja.
0: Of een tussenstukje.
1: Maar die medley is gewoon hartstikke, die zijn hartstikke korte stukjes.
0: Grappig eigenlijk, hè?
1: Ja, maar mensen zijn natuurlijk heel snel verveeld tegenwoordig, hè?
0: Maar zeggen jullie, we zijn voor of tegenstander van het maken van korte liedjes? Echt gewoon hele liedjes van jullie zelf?
3: Ik vond drie minuten, ik vind, hoe ouder je wordt, hoe beter het is natuurlijk. Omdat je niet meer zoveel hoeft te onthouden.
0: Dat is wel waar.
3: Dus dat is het voordeel. Nee, ik moet zeggen, ik heb dan meer als Carlo nog. Maar ik kon vroeger wel naar liedjes luisteren. Ken jij Rocky nog? Van dat hele verhaal van, ik weet nog toen.
0: Ja, zeker. Nou ja,
3: dat is een verhaal. Ja. Dat vond ik leuk.
0: Van A tot Z.
3: Ja, en dat wordt niet meer gemaakt. Een heel
1: maar dat wil hij niet doen, hè, op het podium.
3: Geen Rocky?
1: Als de lengte van die hele verhalen. Want als wij een single hebben, het liefst haalt hij er gelijk.
3: Oh nee, ook nee.
1: Uit ja, en dan
3: ik hou ook van korte liedjes. Nee, maar ik ben van de korte liedjes omdat ik heel snel afgeleid ben. Maar als je zegt wat ik vroeger leuk vond aan die, ik vond dat wel leuk, een verhaal.
0: Jawel.
3: Maar dat is niet meer. Er wordt geen verhaal meer. Echt van
0: kort, stoere woordjes, gekke woorden erin.
3: Ja, inderdaad. Het is heel snel weg.
0: Beetje hippe zinnen.
1: Maar weet je wat het is, Elmar? Gaat ook weer over. Dat wordt ook weer vervangen door wat anders. We hebben dat al die jaren zien komen en gaan. En ja, ik moet zeggen, het is altijd wel in beweging.
0: Het zijn een soort tijdsblokjes eigenlijk, toch?
1: Oh, daar heb je hem.
0: Hey, zullen wij die boot even laten varen?
1: Maar het is toch leuk, die start?
0: En niet laten zingen, toch? Nee. De nieuwste, helemaal Hollands bij Unity NL. Dit is Titanic.

0: Thomas Bergen, thuis bij jou en de Titanic. Nou, het is goed gekomen, niet gezonken.
1: Nee, die van ons niet.
0: Nee, hij is er gewoon nog. Of is het een roeiboot in plaats van een grote Titanic?
1: Opblaasbootje.
0: Voor achter in de sloot of
1: kijk
0: zo.
1: Kijk maar in de clip, daar varen wij erin.
0: Ja, leuk. Hoe is dat bedacht, zo'n videoclip? Want ik kan me voorstellen, bij Titanic dan denken we allemaal aan die gigantische grote cruiseschepen.
1: De muziekreis is dat gedaan in Turkije.
0: Ja.
1: Echt met een heel leuk team. We hadden voor alles geritseld en we zouden dus met een klein, slecht oud bootje zouden naar een prachtig jacht gaan varen. Dat is allemaal in Turks geregeld. En uiteindelijk ging die vent de volle zee op. En dan was helemaal geen deal gesloten met het mooie jacht wat er lag. Dus we zaten alleen maar met z'n tweeën.
0: Ja, maar dat is toch gammelde
1: juist wel grappig. Dat is toch geweldig.
2: Alleen je kan het, nu kan je het uitleggen, maar in de clip niet.
0: Nee. Dan wordt het een soort van improviseren.
2: Ja, zeker. Ja,
1: ziet er nog wel koddig uit.
2: Prima, prima, prima.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar wij zagen die boot wel liggen, maar wij waren er keihard voorbij.
0: Ja. En jullie dachten, wow, dit gaat het schip worden.
2: En die jongen van dat bootje, die wist totaal niet dat we daarheen moesten.
1: Oh, dus werkelijk.
2: Ja, maakt niet uit. Maar het was echt wel, voor ons was het erg leuk toen.
1: Ja, zeker.
0: Eén grote chaos met uiteindelijk een mooi eindresultaat. Nou, dat check je online op YouTube. En het liedje is overal te streamen en te downloaden. Daarnaast de medleys. Ik kan me voorstellen, omdat er zoveel muziek uitkomt, hoe vaak zijn jullie wel niet in de studio een nieuwe medley aan het maken, omdat er weer nieuwe trends en hypes zijn opgestaan?
1: Ja, maar het moet wel echt een A-hit zijn.
0: Ja.
1: Snap je? Als je dan toch iets gaat doen wat je helemaal moet maken, want dat is natuurlijk niet kopiëren, want je maakt het op maat en muzikanten erin, moet het wel die A-hit zijn. En daar zijn er maar een paar per jaar, worden er maar geboren.
2: En Carlo en ik hadden natuurlijk op een gegeven moment Cheerio erin. En we hadden een medley gemaakt voor Tros Muziekfeest op het plein van het jaar. En die begon met krijgt die lach niet van jouw gezicht. Maar omdat die al in de medley van ons zat, krijgt de lach. Zegt Carlo balen dat we die ene in de medley niet meer kunnen doen. Want die is best leuk. Ik zei ja, toen kwam hij op het idee. Hij zegt, hey, we hadden de lach eraf. Kunnen we gewoon die andere medley blijven doen? En we zetten Cheerio ervoor. Nou, dat is perfect weer gegaan. Dus even de studio in. Cheerio maken. Goede toonsoort voor ons. En ervoor gezet en aan elkaar geplakt. Ja,
1: het is maar 45 seconden cheerio. Dat is voor de mensen meer dan genoeg. Ja,
0: het is heel kort. Face de herkenning.
2: Ja, en omdat we natuurlijk in de studio altijd dezelfde zitten, is het gewoon eventjes je ding opengooien. En
1: blijft gewoon leuk. Weet je.
2: Erg leuk om te doen.
1: We zaten ook weer in de auto. Natuurlijk een lange dag. Allemaal dingen bij elkaar te zetten en te creëren. Van oh, dit kan er nog bij. Omdat wij natuurlijk in de breedte op allerlei feesten staan, kan je lekker uitpakken met je medleys. En sommige die heb je soms een maand niet gebruikt. En ineens is daar dat feest van, hé, hey, bam. Die pakken we hier.
0: Want hoeveel medleys zijn er in totaal?
1: Even naar de secretaris.
2: Ja, ik weet het niet, maar we hebben in het totaal 1, 2, 3. We hebben 4 medley albums gemaakt. 4 medley albums. Nou, er staan er al ruim 10, 12 op. Nou, dus dat gaan we na. En we hebben de laatste jaren heel veel losse medleys gemaakt. En ja, we hadden er pas geleden weer 15 klaar. En besloten om het niet op album te zetten in verband met het, ja, dat we erachter kwamen dat mensen die, als er een liedje van ons op Spotify stond, haalden ze onze stemmen van de medley af en ze gingen met die medley zingen. Dus
0: ja,
2: dat vonden we zonde, want het is zoveel creativiteit van Carlo en mij. En
0: gewoon voor jezelf houden.
2: Steken we zoveel tijd in. Dat
1: en geld. Betekent,
2: ja, en
1: ook
2: geld,
1: dat.
2: Ja,
1: eerlijk is eerlijk.
2: Dat we dachten, ja, nou staat iedereen ermee te zingen straks. En ja, dat vonden we zonde. Dus dat hebben we dit jaar niet gedaan. En ja, dus ik denk dat we wel op 50, 60 medleys zitten. Ja.
1: Denk ik wel.
0: Maar even niks ter nadelen van sommige artiesten. Maar er zijn er natuurlijk, die hebben een avond met 5 optredens. Die doen 5 keer exact hetzelfde rondje. Ik kan me niet voorstellen dat bij jullie gebeurt.
1: Helemaal gestoord van worden.
0: Dat je echt van A tot Z hetzelfde doet. Maar dat gebeurt bij jullie toch nooit?
2: Nee. Want afgelopen zaterdag hadden we weer dan, was weer een hele ander soort publiek. Waar we weer 2 Engelse dance medleys, classics, weet je wel. Nou, die pakken er dan bij, want die hadden we al een tijdje niet gedaan. Nou, zo doen we het een beetje.
0: Ja. Van, wat is de beste medley die momenteel werkt, die jullie in het repertoire bezitten?
1: Ja, die Sicko medleys, die zijn sowieso heel sterk. Mega monster productie, maar ja, het ligt aan de plek. Snap je? We zijn heel tevreden over al onze medleys.
0: Ja, maar stel nou, je staat vanavond in een feesttent. Publiek is tussen de 20 en de 40 jaar. Ja. En dat is een feesttent in de regio Utrecht. Dus midden in het land.
1: Dan wordt het wel een mix met waar bijvoorbeeld ook een. Jij wil die ene medley weten. Die ene.
0: Nou, welke medley jullie dan gaan pakken, waarvan jullie zeggen, als we deze doen, dan is het meteen feest, dan is het aan en dan is het knallen. Dit is gewoon de allerbeste voor die plek.
1: Denk jij, Lee?
2: Nou, ik denk zelf dat we de, op dit moment is wel het zo'n medley met Addio Amore, Addio en Blikken Dag zit daarin. En daar zit Engelbewaarder in. Ik noem eventjes. Nou, dat is wel altijd, die slaat voor 90% overal aan. Laat ik het zo zeggen. Maar Ja, we doen ook een medley met zoet, zout, zuur en terug in de tijd. Dus dat twee zitten achter elkaar.
1: Maar wil je de mensen echt verrassen, ja, dan gooien we heel vaak de Piano Man erin.
0: Is ook lekker.
1: De Piano Man met No Name Never en Delilah, die zitten aan elkaar. En dat is toch een feest, jongen. Want jong en oud gooit dat glas in de lucht. En dat blijft gewoon, is gewoon, nou, denk 3 minuten, 3,5 minuut, walsen.
0: Iedereen kent het.
1: Het is toch zo leuk.
0: Het is gewoon gezellig.
1: Ja.
0: En je kan overal, of je nou inderdaad voor hele jonge mensen of voor hele oude mensen staat.
1: In waar was van Utrecht?
2: En ik moet niet vergeten, hè, Carlo. Hazes is ook nog steeds. Als je, we hebben twee goede medleys van Hazes. De wat rustige nummers. Ja, die kan je eigenlijk overal doen. Hazes medley. Ja, altijd goed.
0: Gewoon overal een feestje. En daarom de bijnaam, de mannen van de medleys. En daarnaast heel veel eigen liedjes. Eén daarvan die hoor je nu. Dit is Vlieg Nooit Te Hoog. Helemaal Hollands.

0: Ja, ik moet zeggen, het is en blijft een lekker drankje. Een soort van iets luxere sangria, zo moet je het een beetje zien. Die Tinto de Verano. Je hoorde Joey Nicolai en daarvoor Vlieg Nooit te Hoog van Helemaal Hollands. Net over de medleys gehad, over eigen liedjes. Qua inspiratie ligt er veel klaar. Wat kunnen we bijvoorbeeld... je vertelde net dat er komt een overleg deze week met de platenmaatschappij. Ja, komt er wat aan in het najaar?
1: Daar gaan we eigenlijk alles op baseren.
2: We hebben ideeën. Mm-hmm. Ja. En dan wij moeten die ideeën met hun kortsluiten. En als hun het daarmee eens zijn, gaan wij... Dan gaat Carlo en ik de studio in en dan gaan we die ideeën uitwerken. Maar je gaat niet meer, wij gaan niet meer eerst uitwerken en dan laten horen. We willen wel, want ja, je weet nooit waar je naartoe wil en zo natuurlijk.
0: Maar is het dan belangrijk dat alle pijlen dezelfde kant op gaan? Of,
2: ja, heel belangrijk.
1: Ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat wij ons er comfortabel bij voelen. Wij moeten het uitvoeren en wij willen gewoon heel graag dat het aansluit op het hele verhaal met Lies, op dat geweld.
0: Maar een sprong in het diepe. Stel nou dat zij met een heel gek idee komen en jullie denken... Ja, het kan. Misschien wel, misschien niet. Wat is dan doorslaggevend?
1: Weet ik niet. Ik denk dat we allebei nuchter genoeg zijn om te zeggen van... Ja, goed,
2: het kan, het kan. Als ik al denk het kan, als Carlo en ik het denk het kan... dan geven wij het wel een kans. Want,
1: ja.
2: Maar als we echt voelen dat is hem niet meer... dat hebben we ook wel eens tegen elkaar gezegd. Ja. Nou, dit is het niet. En dan doen we het ook niet.
0: Maar moet het bijvoorbeeld ook niet te jong zijn? Of kijken jullie ook naar leeftijd? Dat jullie zeggen van ja, we zijn inmiddels...
2: Nou, jij zei net van kreten van bepaalde uitdrukkingen, weet je wel. Nou, die horen bij een bepaalde leeftijd.
0: Ja.
2: En dat denk ik, dat past daar prima bij. Alleen wij hebben gezegd, ja, ik hoor het ons niet zingen of ik hoor het ons niet zeggen. Nou, en dat, je hoort hele leuke liedjes.
1: Maar ik vind gewoon dat wij de strijd niet aan hoeven te gaan met jongens van 20 of 30.
0: Dat is ook waar.
1: Nee. Dat heeft toch geen nut? Wij hebben toch een bepaald gevoel gebracht bij onze fanbase en wat de mensen van ons verwachten.
0: Ja.
1: En dat is toch heerlijk als je daarin door mag borduren.
0: Ik denk dat dat het allermooiste is.
1: Ik denk dat ligt dicht bij ons. Ja. Wij vinden het leuk. De mensen vinden het leuk. En dat meisje van 18 zit echt niet op Carlo Leo te wachten. En als het liedje groot genoeg is, gaat de meisje van 18 vanzelf mee.
0: Dan gaan ze gewoon meezingen. Kijk naar toen de tijd René Leblanc met If I Tell You.
2: Ja,
0: dat zong natuurlijk iedereen mee.
2: Ja, echt. Dat is een voorbeeld, ja. Het liedje moet het gaan doen en dan maakt niet uit wie het zingt. Maar je moet niet...
1: spiegeltje kijken.
2: Het moet niet andersom zijn. Je moet niet gaan denken, ik wil die doelgroep gaan bereiken.
0: En als ik nou de stelling andersom leg... zijn mensen tegenwoordig nog echt fan van de artiest? Of gaat het gewoon echt puur om het liedje... en een week later komt er een ander liedje uit... en dan zijn de mensen daar weer fan van?
2: Ja, ik denk dat het wel... de mensen zijn wel heel snel nu met liedjes... van liedje naar liedje. Ja, het is gewoon een hit.
1: Ik ben absoluut van mening dat het om het liedje gaat.
0: Ja.
1: En dat de artiest heel snel inwisselbaar is. Snap je?
0: Ja,
1: Iemand bijvoorbeeld met een leuk liedje. Vinden ze fantastisch. En 3 maanden later komt iemand met weer een leuk liedje. Maar
0: dan vinden ze hem ook leuk.
1: Het vorige liedje hebben we heel snel vergeten.
0: Maar wat is dat dan bijvoorbeeld? We hadden het net eventjes over Marco Borsato. Die heeft al jaren niks uitgebracht. Ik hoop persoonlijk dat hij terug gaat komen. Dat hij gewoon dat podium erop gaat. En dat er binnen nu en een jaar een gigantisch goede plaat komt.
3: Ja.
0: Maar wat is dat dan dat mensen daar nog wel een soort van... fan van zijn of
1: omdat hij natuurlijk een grootheid was in die tijd al.
0: Ja.
1: Hij heeft natuurlijk iets neergezet, iets baanbrekends voor Nederland. Iedereen had het over Borsato en hij maakte het waar.
0: Was hij de grootste?
1: Ik denk het wel, ja. In die stijl.
0: Een inspiratiebron ook voor heel veel artiesten die nu beginnen? Of denk je dan toch dat ze veel kijken naar toch een Tino bijvoorbeeld? Of?
2: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat Borsato is nu... 5 jaar niks gedaan, 6 jaar niks gedaan.
0: 2019 denk ik, laatste liedje. Dat was ook zijn concert toen in Rotterdam.
2: Je moet niet vergeten dat de grote hits, de hits van die waren al langer geleden. Hè. Dus vergeet niet dat zeggen Carlo en ik. Mensen hebben in een bepaald tijdbestek maken ze hits. U2, Rolling Stones. Die zijn wel legendarisch geworden. Maar de hits zijn uit een bepaalde periode.
0: En die komen nooit meer.
2: En dat heeft Borsato ook. De hits zijn van 90's. 90 tot 2002, 3.
0: Maar rood 2006.
2: Ja goed, ik roep maar wat. Maar dan houdt het op.
0: Klopt.
2: Dan ben je in 15, 16 jaar maak je al je hits. Nou, U2 vanaf 89, 88, zo ongeveer tot 79, 78. Tot 2000, dat is 20 jaar hits. En dan houdt het. En daarna zingen ze alleen nog maar die hits. En dan... Dat is voor iedere artiest hetzelfde. Dat red je niet langer.
1: Nou, heb ik de kwaliteit, Borsato. Dat is hoog.
0: Gewoon goed.
1: Hoog.
2: Ja,
0: Champions League.
1: En we hebben heel veel zangers, Maar de kwaliteit van Borsato is gewoon hoog.
0: Is hoog. En ja, die lat blijft altijd hoog.
2: Vroeger ook, hè?
0: Klopt.
2: Niet vergeten. René
0: gaat ook concert geven.
2: Nee,
0: bij jullie ook weer in Rotterdam.
2: Nee, fantastisch.
1: Ja. Even koffie zetten.
0: Ik heb een... Allemaal over de vloer bij jullie. Ik heb een liedje klaarstaan. Ik weet, dit is een hit. Zeker op een van de eilanden. Volgens mij Texel was het, maar in mijn tuin.
2: Ameland.
0: Ameland, is dat hem?
2: Ameland, ja.
0: Verkeerd gegokt.
2: Nee.
0: Dit is zo'n plaats, zeg maar, die daar nog steeds erin ook, goed gaat.
2: En ook bij heel veel mensen. Als we hem, dit is nou echt zo'n plaat die misschien best wel klein is. Maar we hebben echt plekken in het land waar echt iedereen gaat staan en iedereen mee gaat doen. Dus... Het is eigenlijk wel een klein hitje.
0: Eigenlijk ook gewoon automatisch meedijnen, toch? Van links naar rechts. Helemaal Hollands. Dit is Maar in mijn tuin.
3: De dag was nog vroeg. De klok die weer sloeg. Een vogel nog klein. Op mijn raamkozijn. De zon die schijnt zacht. Een postbode lacht. De wereld lijkt mooi. De wereld lijkt klein. Toch is er nog meer. Toch is

0: Danilo Kuijters, Wat als ik wat mis en Maar in mijn tuin van Helemaal Hollands. En ja, dat blijft inderdaad een geniale plaats.
1: Ja, beetje pokon erbij, we kunnen weer een maand.
0: Gaan er meerdere van dit soort komen of liggen de pijlen op wat anders gericht?
2: Ja, ik vind het echt lekkere muziek, maar... Ja.
1: Het is tegenwoordig wordt er wel geroepen, walsjes kunnen bijna niet meer. En er worden ook haast geen walsjes meer gemaakt.
0: Nee, maar is het dan niet juist leuk om heel tegen draads daar tegen in te gaan en te bewijzen dat dit gewoon nog zou kunnen werken?
1: Mij heb je, maar de industrie gilt allemaal andere dingen. Dat het niet meer aan de orde is.
0: Maar goed, dan zou je in één keer een soort van nederpop-pop-volkse plaats moeten gaan maken.
1: Maar de type wals.
0: Zie ik ook niet gebeuren.
1: Engelse wals is ook helemaal verdwenen. Weet je, dat je vroeger ook.
0: Ja.
1: Heel raar allemaal hoor.
0: Maar het komt vaak ook weer terug.
1: Ik hoop het.
0: Zo is het ook wel weer. En in mijn tuin is een liedje uit 2024, 2 jaar geleden. Heeft het toen goed gedaan? Het is de plaat op Ameland.
1: Ja, dat zo. Nou,
2: dat was het, hè. Door Ameland hebben wij die plaat ontdekt. Hè?
0: Dus
2: maar je ziet gewoon... We hebben er heel veel leuke reacties op. We hebben heel veel aanvragen. We hebben zelfs optredens erdoor gekregen. Of we hem 2 keer wilden doen. Dus het is een plaatje wat wel een naam... Alleen in een klein gezelschap. Laat ik het daarop aan.
1: En zoiets zing je gewoon heel graag op een podium. Ja. Dat kan je niet uitleggen met dat liedje.
0: Maar is het dan wel eens dat je denkt... Ik wil hem doen. Ja, dat kan hier eigenlijk niet. Dus laten we hem maar achterwege houden.
1: Tuurlijk.
0: Is toch lastig?
2: Tuurlijk. Zeker.
1: Wij zijn voor het vermaak. Dus als je ziet, die doelgroep heeft er niks aan. Maar als de doelgroep die er wel van houdt, dan gaat hij ook echt helemaal los.
0: Dan is het gewoon een feest.
1: Absoluut.
0: En met name met al die medleys, feest de herkenning.
1: Ja, joh.
0: Dit jaar, wat kunnen we allemaal nog meer gaan verwachten? Waar zijn jullie achter de schermen druk mee bezig als Helemaal Hollands zijnde?
2: Nou, zeker met een feestje weer organiseren. Dat staat in de kinderschoenen. Daar kunnen we wel wat roepen, maar daar hebben we wel ideeën voor. Dus dan
1: staat een dinnershow op stapel?
2: Ja, dat wordt wel 27, hoor.
0: Oké. Okay.
2: Hebben we met mensen contact gehad die een dinnershow doen... En daar gaan we ook binnenkort mee om de tafel. En dan gaan we kijken of dat ook bij ons werkt. Dus dat,
1: Weet je, het is allemaal wat wij leuk vinden... is om de mensen een hele avond te vermaken. Maar alle soorten muziek. Ik hoef er niet 4, 5 collega's bij. Gewoon Helemaal Hollands een avond in een kroegsetting... met de allerleukste, mooiste, gekste liedjes. Dat lijkt ons zo leuk om weer eens te doen.
0: Ja, dan zou je er een soort van amazing feest van moeten maken.
1: Geef de naam. Ja, hoor.
0: Maar is het niet dan tof om een soort van on tour te gaan... en dan te zeggen van, weet je wat, we gaan gewoon in kroegen staan... en daar doen we een beetje à la Ski Hut Rotterdam... maar dan 4 keer een setje en dat avondvullend afgewisseld met een DJ of iets erbij?
1: Ja, iets dergelijks.
2: Ik vind vier keer veel. Ik doe het liefst 2 keer en dan max... We doen op dit moment ook wel eens, als de mensen vragen, 2 keer 35 minuten. Soms vragen ze, wil je 2 keer 3 kwartier? En ik zeg gewoon, 2 keer 35 minuten is de max om alles te kunnen doen wat leuk is.
0: Ja.
2: En om de mensen te boeien. Want als je 4 keer een half uur, nou, dan gaan ze een kwartje in je rug gooien. Want dan ben je gewoon de jukebox van die avond. En dat is ook net niet meer wat ik wil.
1: Wat ik wel leuk zou vinden is naast die 2 sets, om daar een soort tribute in te doen. Dus dan pak je 1... Tribute aan Volendam, tribute aan Hazes. Weet je, zo'n apart blokkie.
0: Thema's.
1: Ja, dat lijkt me zo grappig.
0: Is wel grappig.
1: Hey, Leo en ik kunnen hartstikke makkelijk samen van alles zingen.
0: Ja.
1: Dus ja, waarom niet?
0: Ik denk dat dat best wel heel tof kan zijn. Plus, iedereen kent dat, hè? Zo moet je het ook een beetje zien.
2: Zeker,
0: het is natuurlijk altijd met
1: wel
0: al die acts.
1: Een intieme setting. Dus niet heel klein, maar ook geen gigantisch podium met licht. Nee, wel dat we lekker tussen de mensen zitten.
0: En alleen maar gezellige mensen.
1: Ja, of Manfred komt langs met zijn accordeon. Doen we daar een setje van?
0: Ja, of gewoon kijken, wat gaat hij beginnen te spelen?
1: Ja,
0: en daar haken jullie in.
2: Nee, daar heb ik een hekel aan. Ah, ben ik serieus. Dat ik zag dat van de week weer met een... En dan zag ik een beentje. En dan mochten de mensen, die mochten dan een kaartje... En met dat kaartje, dan kon je bij die band het kaartje inleveren. En dan speelden ze het voor je.
0: Ja.
2: En dan zei hij, ik denk dat ik wel weet hoe het ongeveer gaat. En dan ging die drummer mee. En dan zei dat meisje, de zangeres, ik doe ook wel even mee. Ja, nee.
0: Wordt een soort van ratje toe.
2: Ja, alles wat ik doe, en ik ben helemaal niet perfectionistisch... maar ik moet het wel geoefend hebben met Carlo samen. Ja. De band moet kloppen en ik ga niet zomaar... Als Manfred naast me staat, ik wil het wel net doen alsof... maar dan heb ik het wel al 2 keer met hem gespeeld, snap je?
0: Ja, precies. Okay. Gewoon het spelletje meespelen. Ja. Nou, in ieder geval, ideetjes zijn er genoeg, mannen.
1: Ideeën zat.
0: Ja. En dat blijft mooi, na die 26 jaar.
1: Zeker.
0: Zoveel albums, zoveel liedjes en zoveel medleys.
1: De lol zit er nog in.
0: Ja, dat is het belangrijkste.
1: Allerbelangrijkste.
0: Vanavond lekker beentjes omhoog.
2: Nou, ik ben nu vanaf zaterdagmiddag op pad. En ik heb alleen maar geslapen of gewerkt. En ik vind 5 voor 5. 5 voor 6 nu, hè?
0: Het is nu 5 voor 6.
2: Nou, dan Carlo thuis.
1: Komkommers op je ogen en je nek.
2: Ja, toch?
0: Lekker relaxen. Mannen voor meer Helemaal Hollands. Waar zijn we te vinden?
1: HelemaalHollands.nl. En natuurlijk de social media. Want daar gebeurt natuurlijk veel meer dan...
0: Hou ze in de gaten en je blijft op de hoogte. Wij zien elkaar 6 september.
3: Oh, ja,
0: de tour van
3: Unity is altijd gezellig.
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja, dat weet ik niet.
3: Zondagmiddag.
0: Zondagmiddag. Ja. De tours die we dit jaar gedaan hebben, die waren, dat kan ik wel zeggen, heel erg gezellig.
1: Oh, die mensen moeten die kop van jou zien, echt waar. Dit was leuk.
0: Wordt het gezellig, natuurlijk. Gaan jullie deze doen dan?
1: Als jij dat... Misschien.
0: Helemaal Hollands. Dit is Delilah.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van twee blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, het is nog altijd merkbaar vakantietijd in onze regio. De meeste vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plasbroekpolder is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerreis ook dicht en de vertraging een kleine 10 minuten. En de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De hulpdiensten zijn gisteravond gealarmeerd voor een aanrijding op de Dobbedreef in Leiden. Ter plaatse bleek een motorrijder in botsing te zijn gekomen met een jongen op een dirtbike. Bij het ongeval raakte de bestuurder van de dirtbike gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Natasja Gordijn heeft gisteren het ringsteken in Wassenaar gewonnen. Bij dit klassieke onderdeel van de feestweek was zij het snelst bij het ringsteken met aanspanning. Er waren nog veel meer onderdelen. Op onze website is de volledige uitslag te vinden. En de gemeente Leiden gaat de stadhouderslaan opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten aanstaande maandag en duren 2 weken. De rijbaan ter hoogte van nummer 1 tot en met nummer 17 is aan onderhoud toe. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en morgenochtend valt er uit die bewolking behoorlijk wat regen. Het koelt vannacht weinig af. Het kwik blijft staan op 15 graden. Morgen begint dus regenachtig. In de middag wordt het droog. En de temperatuur komt niet boven de 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
2: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
1: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De hulpdiensten zijn gisteravond gealarmeerd voor een aanrijding op de Dobbedreef in Leiden. Ter plaatse bleek een motorrijder in botsing te zijn gekomen met een jongen op een dirtbike. Bij het ongeval raakte de bestuurder van de dirtbike gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Natasja Gordijn heeft gisteren het ringsteken in Wassenaar gewonnen. Bij dit klassieke onderdeel van de feestweek was zij het snelst bij het ringsteken met aanspanning. Er waren nog veel meer onderdelen. Op onze website is de volledige uitslag te vinden. En de gemeente Leiden gaat de stadhouderslaan opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten aanstaande maandag en duren 2 weken. De rijbaan ter hoogte van nummer 1 tot en met nummer 17 is aan onderhoud toe. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en morgenochtend valt er uit die bewolking behoorlijk wat regen. Het koelt vannacht weinig af. Het kwik blijft staan op 15 graden. Morgen begint dus regenachtig. In de middag wordt het droog. En de temperatuur komt niet boven de 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: Want dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl, op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl op DAB+. Den Haag, Delft en Rijswijk. Je zingt ze mee.
1: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

laat me wel met rust als het niet lukt. Geef, ja dat deed ik, maar jij gaf niets terug. Nee, ik stop

de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten, lang geleden dat hij echt was.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: En Wouter Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Yeşilgöz en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.